Dat dood had haar zijn red. Maar zij is zich aan bij zijn moskereid. En hij lost met zich afgaan voor de partijen. Toen is het komen ohne geld. En met niks verlost die wereld. Als een gammer, toen hast gar niks zo.